0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ik jante mische, kima kerstele,
1: August mische, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark jon.
0: Rira.

Tame Impala, Dracula. Iemand de kalu aketa en eigen taf van achter nomade, Lanwit, Rijgericht. Ik heb er een vers acht, Milky, Just the Way You Are.